Onze zielen verliezen het ritme, schommelen alleen door de nacht. De liefde is sterk, maar niet genoeg. Een melancholische laatste ademtocht.